In de disco dreunt een power hit met over 1000 watt. En keiner kan een woord verstaan, en du denkst, wat is denn dat? En jeder danst voor zich alleen.